Dit dit kwek kwakken, je moet als een fan doen. Naar beneden moet je gaan. Lick dat. Lick dat. Hoe die beats maakt het viezer. Lick.

0: Uni juice dat is fruity juice.
1: Saus.
0: Uni tunes dat is fruity loop.
1: Saus.
0: Looney tunes, je bent fatu broer. Naar beneden moet je gaan.
2: Uni juice dat is fruity juice.
1: Saus.
2: Uni tunes dat is fruity loop.
1: Saus.
0: Looney tunes, je bent fatu.
3: Shake your body though.